0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Magri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk Clarin Val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. En de bedoeling is dat je dus aan je werkgever informatie kan vragen over het gemiddelde loon. Maar in ons land hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden. En er is ook nog veel onduidelijkheid over, klinkt het. Het vliegverkeer op onze luchthavens heeft deze ochtend urenlang stilgelegen. Werknemers van de luchtverkeersleider Skies hebben spontaan het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op Brussels Airport moeten daardoor een 25-tal vluchten later vertrekken. En ook op de luchthaven van Charleroi en Luik was er hinder. Het vliegverkeer moet nu weer normaal verlopen, maar je houdt best nog rekening met wat vertraging. En rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd tegen Egypte over 2 weken. Dat bevestigt bondscoach Garcia. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club en moet revalideren. Hij zal vanavond ook niet kunnen meespelen in de oefenwedstrijd van onze rode duivels in en tegen Kroatië. Ook Leandro Trossard is daar niet bij. Hij krijgt extra rust na de verloren Champions League-wedstrijd zaterdagavond met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. En morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.

0: 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Je houdt beste rekening met vertragingen op onze luchthavens. Aanleiding is een staking van de luchtverkeersleider Skies. Die legde afgelopen nacht het werk neer uit onvrede met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het vliegverkeer in Zaventem is intussen wel hervat. Zo'n 25 vluchten moeten daar later vertrekken. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de stakingsactie wel nog door, tot zeker 9 uur. De impact is daar dus wat groter. Er zijn opvallend veel klachten over telecomoperator Telenet. De eerste 5 maanden waren er een derde meer klachten over internetstoringen. Het aantal klachten over storingen met Telenet-bundels, dus zowel internet als televisie, verdubbelde zelfs. Dat meldt de ombudsdienst, schrijft het laatste nieuws. Telenet bevestigt dat er lokaal netwerkproblemen zijn omdat er wordt gewerkt aan de uitrol van glasvezelkabels. Het probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Oekraïne is de afgelopen nacht zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. Er waren meerdere explosies in onder meer Kharkiv en de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden. Er zouden zo'n 2 appartementsgebouwen ingestort zijn. Reddingswerkers vrezen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. En rode duivel Thibaut Courtois investeert in Racing Genk. Dat is de club waar hij zijn opleiding tot profvoetballer heeft gevolgd. Courtois wil de club verder helpen groeien, ook internationaal, en de sportieve ambities versterken. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies in Genk pompt. Courtois investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maxima tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg, maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
5: Top 2. Dit is Top 2.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Modu van.
3: Helik wie dat er wint, wie er mooi kom in het zakslimmer.
4: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Ga je mee iets drinken?
6: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
5: Dat kan toch via je gsm?
7: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
8: Top 2. We make you move.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan, maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk Clarijn Val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Maar in ons land hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden. En er is ook nog veel onduidelijkheid over, klinkt het. In de luchthaven van Luik, Oostende en Charleroi staken de luchtverkeersleiders normaal nog een half uurtje. Daardoor hou je best rekening met nog vertragingen. In Charleroi zijn 30 vluchten geschrapt, in Luik zijn 20 vluchten getroffen. Het vliegverkeer in Zaventem is intussen wel hervat. Daar moeten zo'n 25 vluchten later vertrekken. De luchtverkeersleiders staken tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zouden er minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om illegale asielzoekers sneller het land uit te zetten. Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, maar niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat zal ook kunnen in de zogenoemde terugkeerhubs in landen buiten de Europese Unie. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen daar opgesloten worden. Onder meer Denemarken maakte al afspraken met Rwanda en Italië bouwt zo'n detentiecentrum in Albanië. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch en noemen de nieuwe regels erg gevaarlijk. En Denemarken heeft een nieuwe regering met opnieuw Mette Frederiksen als premier. Dat zegt ze zelf na bijna 70 dagen onderhandelen. Haar sociaal-democratische partij behaalde eind februari de meeste stemmen en vormt nu een centrum-linkse minderheidsregering met 3 andere partijen. Het wordt Frederiksens 3e ambtstermijn als premier. Het wordt wisselend bewolkt met regen- en onweersbuien die lokaal erg fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maxima tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
2: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

headlines. Goedemorgen. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen voor de poging tot gijzeling van ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. 2 jaar geleden was er volgens het parket nog onvoldoende bewijs, maar na extra onderzoek zijn er nieuwe bewijzen opgedoken tegen 6 verdachten. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse nadat de politie een auto vond met wapens in de buurt van zijn huis. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk Laurens Vel. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Maar in ons land is er nog veel onduidelijkheid over, klinkt het. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om illegale asielzoekers sneller het land uit te zetten. Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, maar niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat zal ook kunnen in de zogenoemde terugkeerhubs in landen buiten de Europese Unie. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen daar opgesloten worden. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch en noemen de nieuwe regels erg gevaarlijk. Het is erg betrokken met de regen- en onweersbuien die lokaal ook heel fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl. Ga je mee iets drinken?
3: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
2: Dat kan toch via je gsm?
4: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere auto's aangereden. Ook een motorrijder werd daarbij geraakt. Dat bevestigt de federale politie. De schade is groot. Een aantal auto's werden zwaar beschadigd en enkele mensen raakten ook gewond. De politie kon de man 25 kilometer verder oppakken. Het is niet duidelijk wat hem bezielde om zo roekeloos te rijden. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen voor de poging tot ontvoering van ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. De politie vond een auto met wapens in de buurt van zijn huis. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen onderduiken in een safehouse. De politie pakte 6 verdachten op, maar volgens het parket was er toen nog onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. Na extra onderzoek moeten nu 3 verdachten voor de rechter komen. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten 140.000 mensen zonder stroom na de zware Russische aanvallen afgelopen nacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op meerdere steden in Oekraïne. In Dnipro zijn 9 mensen omgekomen, in Kiev minstens 4. Er vielen ook al zeker 100 gewonden. En het aantal kan ook nog verder oplopen, want mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Het is betrokken met soms felle regen- en onweersbuien. Aan zee wordt het in de namiddag droger met maximaal tussen 17 en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en zo'n 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op regen. En ook wat frisser dan, vrijdag temperaturen tussen 13 en 17 graden.

0: Domein, de Krekemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De bestuurder die met zijn bestelwagen minstens 20 andere auto's aanreed op de E34 had te veel gedronken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man van 40 reed gisteravond tussen Zelzate en Maldegem zwalpend over de weg. Hij botste tegen verschillende auto's en ook tegen een motorrijder. Dat is te zien op beelden op sociale media. De ravage is groot, een aantal auto's werden zwaar beschadigd en enkele mensen raakten gewond. De man is intussen opgepakt. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor een steekpartij in het Antwerpse Kiel. Het gaat om een verdachte van 17 en ook het slachtoffer van 18 zelf. Bij een gevecht gisteravond tussen een tiental jongeren werd een mes getrokken. Daarbij raakte één iemand gewond, die werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar omdat de omstandigheden nog onduidelijk zijn, is het nu ook het slachtoffer gearresteerd. Ook de aanleiding wordt nog onderzocht. En de historische vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters beslist. De rivaliteit tussen de twee steden gaat al terug tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters is het een prachtige vete zonder haat of agressie. Maar denken de twee steden gewoon dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Ze werkten daarom voor het eerst samen aan een fiets- en wandelroute waarbij elkaars monumenten op de korrel worden genomen. Het is betrokken met soms felle regen en onweersbuien. Aan zee wordt het in de namiddag droger met maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en zo'n 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op regen. En ook wat frisser dan, vrijdag temperaturen tussen 13 en 17 graden.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Ga je mee iets drinken?
3: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
2: Dat kan toch via je gsm?
0: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: Lowlands.
1: Goedemiddag. Droevig ongeval in Middelkerke. Daar is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg nadat haar vader naar het werk was vertrokken. De grootmoeder was op dat moment thuis om op haar te passen. Maar ze merkte dat het meisje plots weg was. Er werd nog een grote zoekactie opgezet. Hulpdiensten vonden het meisje in een beek dichtbij haar thuis. Ze probeerde haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het vliegverkeer van en naar België valt straks rond 2 uur volledig stil door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Aanleiding is het nieuwe digitale controlecentrum in Namen dat de taken van Luik en Charleroi gaat overnemen. De bonden eisen betere begeleidende maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep volledig vrijgesproken van misbruik van vertrouwen en diefstal. Dat heeft het Gentse Hof van Beroep beslist. De zaak draaide om een kunstwerk dat Delvoye in 2015 aan Cartoon Nazi verkocht. Terwijl een Zwitserse galerij het eerder al aan een Amerikaanse vennootschap beloofd had. De kunstenaar had nooit geld ontvangen van die galerij en is volgens de rechter niet verantwoordelijk voor de fouten van de tussenpersoon. Delvoye reageert opgelucht nu er eindelijk duidelijkheid is. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en ook iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

0: dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egremond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egremond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ray Egremond blijft de kampioen in afval.
1: Ray Egremond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. ray-egremond.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
5: Ja, ook.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
6: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Modu van.
5: Liquid dat er wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
7: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
8: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar.

0: Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Het vliegverkeer van en naar België valt rond dit uur volledig stil. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Aanleiding is het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat de taken van Luik en Charleroi gaat overnemen. De bonden eisen betere begeleidende maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. Bijna een week na het fatale ongeval in Buggenhout heeft een chauffeur van dezelfde busfirma opnieuw de slagbomen genegeerd aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een interne mail van het bedrijf Tros Beijaard, waarin de directie haar chauffeurs waarschuwt nadat getuigen de nieuwe overtredingen hadden gemeld. De feiten gebeurden enkele dagen na de crash van 26 mei, waarbij de chauffeur van een schoolbusje, een begeleidster en twee minderjarige leerlingen om het leven kwamen. Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt de camerabeelden van de overweg. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Je betaalt voor een liter diesel 4,2 cent meer. De maximumprijs breekt met 2,08 euro per liter door de grens van de 2 euro. Ook benzine gaat omhoog. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen maximaal 1,87 euro. Dat is een stijging van 1,8 cent. En benzine 98 stijgt naar 1,95 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de duurdere olieproducten op de internationale markten door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is wisselvallig, met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Bijna een week na het fatale ongeval in Buggenhout heeft een chauffeur van dezelfde busfirma opnieuw de slagbomen genegeerd aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een interne mail van het bedrijf Tros Beijaard, waarin de directie haar chauffeurs waarschuwt nadat getuigen de nieuwe overtreding hadden gemeld. De feiten gebeurden enkele dagen na de crash van 26 mei, waarbij de chauffeur van een schoolbusje, een begeleidster en twee minderjarige leerlingen om het leven kwamen. Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt de camerabeelden van de overweg. Het vliegverkeer van en naar België ligt sinds 2 uur vanmiddag volledig stil. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Zo'n 200 vluchten zijn geschrapt. De bonden protesteren tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen en eisen betere maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. De 3x3 Basket Belgian Lions zijn het WK in Warschau gestart met een nederlaag. De Belgen verloren hun openingsmatch tegen het hoger gerangschikte Litouwen met 14-21. De Litouwers toonden zich fysiek sterker en efficiënter in de afwerking. De Belgen misten de nodige 2-punters. Over 10 minuten spelen de Lions al hun tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maxima rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Dit is

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja. Ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kan hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Moet je van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
0: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Modu van.
3: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Ga je mee iets drinken?
9: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
8: Dat kan toch via je gsm?
10: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Een van de drie moordenaars van David Bolvliet is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bezit van kinderporno. De beelden werden op zijn gsm ontdekt tijdens de huiszoeking na de moord in Beveren. Volgens het parket ging het om foto's en video's die bewust waren gedownload. De verdediging pleitte dat de bestanden ongewild via Telegram op het toestel waren beland. Maar de rechter achtte de feiten bewezen. Naast de celstraf krijgt hij een boete van €8.000 bovenop de 15 jaar cel die hij onlangs kreeg op het assiseproces. In het oosten van Berlijn zijn 20 gewonden gevallen toen een tram ontspoorde en tegen een mast botste. 12 slachtoffers, onder wie de trambestuurder, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. Het ongeval gebeurde in de wijk Hogenschönhausen toen het achterste deel van de tram in een bocht van de sporen raakte. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend, maar de rijtuigen raakten zwaar beschadigd. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher treedt toe tot de raad van bestuur van de Pro League. Hij werd vanochtend tijdens de algemene vergadering verkozen als de nieuwe vertegenwoordiger van de tweede klassers. Hij volgt vanaf 1 juli Harm van Veldhoven op, wiens mandaat afloopt, omdat zijn club Lommel SK promoveert naar de Jupiler Pro League. Boucher zal in het bestuur specifiek de belangen van de Challenger Pro League behartigen. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen- en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien tot bij 20 graden liever. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Dit is

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
4: Ga je mee iets drinken?
5: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
4: Dat kan toch via je gsm?
6: 5 tot en met 8 juni btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Een van de drie moordenaars van David Bolvliet is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bezit van beelden van seksueel misbruik bij minderjarigen. De beelden werden op zijn gsm ontdekt tijdens de huiszoeking na de moord in Beveren. Volgens het parket ging het om foto's en video's die bewust waren gedownload. Naast de celstraf krijgt hij ook een boete van €8.000 bovenop de 15 jaar cel die hij onlangs al kreeg op het assiseproces. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal verdachte ebola-gevallen in Congo en Oeganda drastisch bijgesteld, van 906 naar 116. Na grondige controles bleken veel patiënten aan andere ziekten te lijden of enkel koorts te hebben zonder verdere ebola-symptomen. Het aantal officieel bevestigde besmettingen ligt momenteel op 330. Tot nu toe zijn er 6 patiënten officieel genezen verklaard. En dan nog wielrennen. Anna van der Breggje heeft de 4e etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 36-jarige Nederlandse zette de concurrentie op ruim 1 minuut in een pittige klimtijdrit. Van der Breggje is ook de nieuwe leidster in het algemene klassement. Lore de Schepper strandde als eerste Belgische op de 12e plaats. Het is wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Vanavond klaart het wel tijdelijk op, maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

0: dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Egermond blijft de kampioen in afval.
1: Ree-Egermond, filiersdreven Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Egermond.be. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. When you

0: Headlines.
1: Goedenavond. Al de hele namiddag ligt het vliegverkeer in ons land stil. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Sinds 2 uur zijn op Brussels Airport 140 vluchten geschrapt. Een 60 latere vluchten vertrekt vanavond met vertraging. Ook in Charleroi en op de regionale luchthavens ligt het verkeer stil. Luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en Brussels Airlines spreken van tienduizenden getroffen reizigers. De verkeersleiders staken uit onvrede over de verhuis naar een digitaal controlecentrum in Namen. In de Oekraïnse grensregio Kharkiv moeten ruim 7000 burgers, onder wie ook 1700 kinderen, verplicht evacueren. De lokale gouverneur breidt de evacuatiezone in 7 plaatsen uit, wegens de aanhoudende Russische aanvallen en de vrees voor een nieuwe opmars. Afgelopen nacht werd de regio nog bestookt met 15 drones en 2 raketten. Over heel Oekraïne eisten de nachtelijke bombardementen 18 levens en ook 100 mensen raakten gewond. En rond dit uur starten de Rode Duivels aan hun voorlaatste WK-test tegen Kroatië. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor een erg experimenteel elftal tegen Kroatië. Hij gooit zijn tactische systeem om en kiest voor een defensie, met onder meer Amadou Onana en de jonge Ngoy. In de aanval het duo Charles de Ketelare en Jeremy Doku, met uiteraard kapitein Kevin De Bruyne op het middenveld. Bij de Kroaten verschijnt oud-gediende Luka Modric gewoon aan de aftrap. Wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Vanavond klaart het wel tijdelijk op, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Dit is

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeer of nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Modu van.
2: Liquidator wint. Wiedermaal je kabinetten zak slimmer.
4: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
5: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Top 2. We make you move. Where is the sound I heard?

0: Lowlands.
1: Goedenavond. Er is een akkoord bereikt bij luchtverkeersleider Skies. De staking loopt vanavond om 9 uur af. Het vliegverkeer in ons land lag sinds 2 uur vanmiddag grotendeels plat. Alleen al op Brussels Airport en Charleroi werden ruim 200 vluchten geschrapt, waardoor de reis van tienduizenden passagiers in de war werd gestuurd. Na crisisoverleg hebben de directie en de vakbonden nu een deal over de verhuis naar het digitale controlecentrum in Namen. De hinder voor de luchtvaart blijft waarschijnlijk nog de hele avond voelbaar. In Neer-Oeteren, bij Maaseik, is deze namiddag een 58-jarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed na de aanrijding eerst door, maar keerde later zelf naar de plek van het ongeval terug. De politie heeft de tiener gearresteerd. Een verhoor moet duidelijk maken waarom hij vluchtte. Het ongeval gebeurde rond 3 uur op de Kinrooiersteenweg, toen de tractor met mesttank in dezelfde richting reed als de fietser. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. De Rode Duivels leiden bij de rust met 0-1 in hun voorlaatste oefeninterland tegen Kroatië. In een evenwichtige eerste helft bracht Yuri Tielemans de Belgen vlak voor de rust op voorsprong. Na een knappe actie van Jeremy Doku en een assist van Maxime de Kuyper legde Tielemans de bal goed weg. Bondscoach Rudy Garcia koos vanavond voor een erg experimenteel elftal met een driemans verdediging. Vanavond en vannacht klaart het tijdelijk op, maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Dit is Top 2.